is een holleveetramp. Holleveet, holleveet, holleveet, draaibak naar de strand. Maar vol die boeien die bijna trekt weer op bij de nacht. Die zomaar toch, lijkt altijd een schreef, is een holleveetramp. Holleveet, holleveet, holleveet, draaibak naar de strand. Maar vol die boeien die bijna trekt weer op bij de nacht. Die zomaar toch, lijkt altijd een schreef, is een holleveetramp.